Zondag. Zondag waren eten, runter eten, rest eten. Donner putzen, geen gerechtes eten. Thee en koffie niet betrappen, ziekte hebben, gewoon thuis.

0: verdriet. Dat is mijn verdriet. Dat is mijn verdriet. Dat is mijn verdriet.
1: Mas esse é o CJ no beat, sucesso com a mulherada.